Ik zeg, mij staat die land voor babber en ben hem al lorgen is van ten aan. Ik zeg, zo der loog van Hongarije, van vliegen met hem roog, van meer op vier.